Maty, sy gaan sy raty om toe raak. Fokat op patie sy raak tam mis my aan daai tyd. Dit net raar, mits dit gaan aan tot syne. Dit het ja tena laf so. Inna rena ta kon re mantro. Tena malaila nchala me vakel mits ne asan. Andas lu tiri ko ta pos patalo kat fo tambola mis vola ka. Wai. Sek ya tuna tam lelo na tyo tok tan ko mar nan tung ta. Mara bisa lok sam falo lu sa pita pita kita mbuti azwit. Lona sa pana yan mbosi. Ye, ting bola mis vola. So de soara nga di wene tsena di fitiana ka kans kela meva kel pa mapala yelu se. Rani atalani sy mianaka refa iny io arahana tsy zava-panina mihitsy ny eto ity tokantrano ity. Izay fa lasa.